0: vinden. En van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
1: Ik ben Jean-Marie Barra.
2: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
6: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
5: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
6: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
5: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
6: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
5: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
6: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
4: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
7: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt het vuurwerk naar de Grote Post.
4: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken, beeldende kunst, in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
8: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens-zwerfkattenbeleid op te starten.
9: We zijn nu in Bredene en Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
10: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
11: Ja, klopt, inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
5: Er zijn best wel wat animatoren.
11: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
5: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
11: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Polet.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
16: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
4: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
14: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
17: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Alofbeulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
18: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
19: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleu. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
11: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
5: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
11: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
5: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
11: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamen, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
19: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
19: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleu. Wat is Overkop precies?
11: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
5: Waar vindt die activiteit plaats?
11: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
3: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
21: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het Kursaal.
22: Rond het Interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
24: Het is opvallend dat op de Westerskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
0: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
7: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares. Die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moeder...

0: Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
9: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio.

0: Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
4: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
4: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
4: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
4: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
6: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
7: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
8: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van de coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
9: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Servaas Buisgaard.
13: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
14: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
15: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
16: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet moest zetten.
17: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwremers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
18: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
18: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
18: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
20: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Rani van Landegem.
22: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
18: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
18: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
18: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
5: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
7: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
18: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
18: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
14: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heady is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
9: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Brederen.
23: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
24: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.

0: Noordzee regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
3: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
3: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
3: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
3: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
3: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
5: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
6: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
7: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen een tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bretene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bretens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
9: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van, als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
9: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
8: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
9: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
8: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
9: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
14: En we zijn blij dat er nu eindelijk die juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het Bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
16: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
17: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
18: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
19: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
3: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
8: Er zijn best wel wat animatoren.
4: klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
8: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
4: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
7: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
21: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
25: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleur. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
4: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle oude Murse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijzelingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
8: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
4: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
8: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
4: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we bleven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
9: Regionaal nieuws en info.
10: Dit is Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
12: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
11: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
26: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
9: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
16: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
17: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostense geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
11: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
18: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
21: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Radio Noordzee.
16: Bram Kersenbilk van KVO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
3: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
16: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Oostende ook die match bijwonen?
3: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
3: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
3: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
3: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
11: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Romina van Horen.
22: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
23: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluite.
22: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden.

0: speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heady is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Echtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
3: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
4: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
5: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
8: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
8: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
8: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
8: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Mijn naam is Joris Polet.
10: Ik ben André Durie.
11: Ik ben Kurt Kluis.
12: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?

0: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
6: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
7: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
8: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. Twee kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, The Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
10: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
9: Er zijn best wel wat animatoren.
10: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
9: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
10: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
11: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Halemees.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
10: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
9: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
10: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
9: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
10: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
10: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
10: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
16: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
17: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
18: Ik heb ook geen eindchakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier. bij Noordzee.
9: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
0: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
20: Ik ben Timmy van Assen.
21: Hallo, I'm Dario Durda.
22: Ik ben Frank Jonbloed.
23: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
11: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
24: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. Ja, de stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
25: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
9: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag, Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
5: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
5: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
5: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
5: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
5: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
4: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
22: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
9: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
22: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
9: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
22: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
9: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
22: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
4: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
17: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
3: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van De Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
0: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
9: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
9: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
11: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
9: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
10: Ik ben Haris Brataneus.
12: Ik ben Christopher Meijer.
13: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
14: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
9: Er zijn best wel wat animatoren.
14: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
9: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
14: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust.
12: Noordzee regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
14: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geeselingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
9: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
14: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
9: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
14: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
16: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
18: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
19: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kurszaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Wat is Overkop precies?
14: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
14: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
21: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Rani van Landegem.
24: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
11: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
27: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
28: Levens echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
29: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
0: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moeder moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester, ook workshops in elkaar box. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.
25: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
25: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
6: Ik ben Carolien de Vriend.
8: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Radio Noordzee. Noordzee.
9: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
10: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
10: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
10: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
10: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
10: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Dit is Radio Noordzee.
25: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
12: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester en Schepencollege, zodat dat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
13: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
15: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
25: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld over die subsidies. Waarom?
16: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
9: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
16: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
9: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
16: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
9: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
16: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak...

0: De danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
8: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.

0: RC Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Cyber en Tailleur, jullie bedanken hen.
4: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
4: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
4: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zien we weer open, niet?
6: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
7: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179...

0: zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne?
1: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Siberen, Tailleur. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
6: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
5: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
6: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
5: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
6: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Marcel van Tilt.
8: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
9: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
10: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
11: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
3: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het Bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
13: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
14: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
15: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
6: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
5: Waar vindt die activiteit plaats?
6: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
16: Nieuws en info aan de kust.
17: Thuis aan de kust.
16: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Charlotte Verkeijn.
19: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
20: Ik ben Danik Menne.
21: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
22: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
23: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
3: Bedankt voor het gesprek, Ann Paul.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
3: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
4: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
5: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
6: De gemeente Breda organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Bram Kersenbilk van KVO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio, waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk. Nieuws en info.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
9: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
11: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
14: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluite.
13: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
15: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekeek, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
16: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
15: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
16: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
15: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
16: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
15: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
17: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
19: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
20: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredis burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
2: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
16: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
16: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
2: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
22: Ik ben Lut van de Kastelen.
23: Ik ben Patrick Jansen.
24: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
9: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionieuws.
3: Regionaal nieuws.
4: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
5: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
6: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
16: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
2: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
16: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
2: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
16: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
2: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Durda.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Zij vinden volop de weg naar het Kursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
11: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
12: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
3: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
5: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
14: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
17: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
17: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
17: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
17: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
17: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
18: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
18: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
8: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
18: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
8: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
18: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
2: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
19: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
20: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
3: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Reis. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Willy Sommers.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
24: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
5: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
26: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
27: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin aan Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
9: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle

0: voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleur. Ja, dat is een beetje noodzaak.
0: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
0: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
0: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
10: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
11: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
12: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Feest in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee.

0: is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15, hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
3: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Waar vindt die activiteit plaats?
3: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
4: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
0: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Brataneus.
7: Ik ben Christopher Meijer.
8: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
6: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
7: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
6: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels. Wat

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
3: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
3: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
3: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
3: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
3: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
5: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
6: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
7: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze Kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bretene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bretens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
9: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
9: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
8: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
9: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
8: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
9: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Glenn Dangro.
11: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Antri Dumaré.
13: Hallo, ik hier Wendy van Wantne en ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
14: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het Bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het Bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
15: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
16: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Kursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chap en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
17: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
18: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
20: Ik ben Haris Bratanus.
21: Ik ben Christopher Meijer.
22: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
3: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan en we doen dat op donderdag 30 juli.
1: Er zijn best wel wat animatoren.
3: klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
8: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
3: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
23: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
24: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de beleveningspasserie noemen.
25: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleur. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
3: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle oude Murse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
8: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
3: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
8: Het start begin augustus. Tot wanneer loopt dat?
3: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus. Dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens. Dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan. En zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
4: Ik ben David Nassus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Peter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het Bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
12: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
13: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares. Die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
3: De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odie Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
4: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
4: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
6: hebt. De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
7: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
9: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
9: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
8: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
9: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
8: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
9: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
11: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hallo, I'm Dario Durda.
13: Ik ben Frank Jonbloed.
14: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
11: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
12: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
15: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, op deze vrijdag ideaal zomerweer. Zon en wolkenvelden, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen aan de kust rond de 23 graden. Ook morgen zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is hoogwater deze middag om 3:15.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
16: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Björn Anseeuw.
18: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
19: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
20: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
4: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
8: Er zijn best wel wat animatoren.
4: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
8: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
4: Ja, er wordt een hele dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
12: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
15: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
17: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
8: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
17: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.

0: iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heady is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpsstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odi Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podiumkunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod, wat hebben jullie dit seizoen voor hen?

0: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen. Zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Op twee dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
4: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen. Ja, daar ben je enorm mee klaar.
5: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
6: Alles dat meer regelmatig staan, dus Marcel Vrok of Tijn of Tander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het kurszaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
9: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Björn Antsheeuw.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
13: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
14: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
16: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
4: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen op deze vrijdag, ideaal zomerweer. Zon en wolkenvelden, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen aan de kust rond de 23 graden. Ook morgen zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is hoogwater deze middag om 3:15.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
10: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
10: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
8: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
10: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
8: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
10: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
0: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares. Die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
18: Nieuws en info aan de kust.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische nood gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
3: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben, die iets Oostende bijgebracht hebben.
21: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
22: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
8: Er zijn best wel wat animatoren.
22: klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
8: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
22: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
5: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
14: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
6: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Glenn Dangro.
23: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Antri Dumaré.
25: Hallo, Jaksinek hier, Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
22: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
8: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
22: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
8: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
22: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamen, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Antwerpse regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
3: De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosteroever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpsstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odie Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
4: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
4: Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
5: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
5: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
7: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
8: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
9: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
11: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostense geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Charlotte Verkeijn.
13: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
14: Ik ben Danik Minne.
15: Ik ben Willy de Schilder.
16: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
17: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
18: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden. Dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
8: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2. die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
14: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen op deze vrijdag, ideaal zomerweer. Zon en wolkenvelden, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen aan de kust rond de 23 graden. Ook morgen zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is hoogwater deze middag om 3:15.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
10: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
15: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
10: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
15: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
10: Hoeveel supporters verwachten jullie?
15: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
10: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
15: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
10: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
15: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Simon Buijsen.
21: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
22: Ik ben Jean-Marie Barra.
23: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
22: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
10: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
22: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
10: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
22: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
10: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
22: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
5: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn. Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de hele zomer zullen te zien zijn.
24: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
25: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
26: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Feest in Bredene Dorp, met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia.
0: Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
9: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Dina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Gobij.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
9: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
1: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
9: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpsstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odie Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podiumkunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleur. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
9: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
4: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
9: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
4: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
9: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
11: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
12: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duurde 500 dagen gemaakt.
13: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij wij eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
14: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bretene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bretens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleur. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkop

0: Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
2: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
3: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
4: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
6: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
5: Basketbalclub Philo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
8: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
9: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Goedemorgen, op deze vrijdag ideaal zomerweer. Zon en wolkenvelden, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen aan de kust rond de 23 graden. Ook morgen zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is hoogwater deze middag om 3:15.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
11: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
5: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
7: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bretene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bretens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Van nog een keer pruttelutten, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
9: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
10: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
11: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld over die subsidies. Waarom?
12: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
12: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
12: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
12: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
9: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
10: De kunstroute Graafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosteroever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odie Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
11: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
8: Er zijn best wel wat animatoren.
11: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
8: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
11: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
13: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
14: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
11: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudemeurse studenten in de eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
8: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
11: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
8: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
11: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Maxim Dong.
16: Ik ben Brenda Linskens.
17: Ik ben Bart Versluis.
18: Ik ben Steve van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij hebben ook vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
20: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
21: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, op deze vrijdag ideaal zomerweer. Zon en wolkenvelden, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen aan de kust rond de 23 graden. Ook morgen zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is hoogwater deze middag om 3:15.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
11: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
11: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Willy Sommers.
17: Ik ben Romina van Horen.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
23: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
9: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten in een museum, maar hier in de stand is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
3: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
4: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
6: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
6: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
7: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
8: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
10: Ik ben David Nasus.
11: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
12: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
13: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
6: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
13: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
6: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
13: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
6: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
13: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
4: De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosteroever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de geladen identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpsstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Ori Lee en Philippe Daze op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
6: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
8: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Enserhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
9: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
10: Dus het buurtgilde Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerk en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
11: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
5: Er zijn best wel wat animatoren.
11: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
5: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
11: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Anseeuw.
13: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
16: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
17: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaar dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
18: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling
12: dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
18: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen op deze vrijdag, ideaal zomerweer. Zon en wolkenvelden, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen aan de kust rond de 23 graden. Ook morgen zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is hoogwater deze middag om 3:15.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
11: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
5: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
11: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
5: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
11: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
20: Ik ben Haris Brataneus.
21: Ik ben Christophe Vermeire.
22: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sibberen, Tailleux. Wat is Overkop precies?
11: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
5: Waar vindt die activiteit plaats?
11: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
20: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
21: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken en we gaan

0: op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15, hier bij Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
3: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen. Zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.
1: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
5: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
0: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Glenn Dangro.
7: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Antri Dumaree.
9: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
2: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
10: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet.

0: aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KV Oostende ook die match bijwonen?
0: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
0: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosteroever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odie Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
5: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
6: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
5: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
6: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
5: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
6: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
5: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
8: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
9: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
10: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
11: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
12: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld. bijvoorbeeld de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls van de Grote Post.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Eddy Grison.
15: Ik ben Hina Batti.
16: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
17: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
18: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Een nieuw bouw doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
20: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
21: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is 20 euro lidgeld per jaar. En met die 20 euro dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
22: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
23: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moekie in onze kop.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, op deze vrijdag ideaal zomerweer. Zon en wolkenvelden, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen aan de kust rond de 23 graden. Ook morgen zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is hoogwater deze middag om 3:15.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
0: Ja, klopt, inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudemer graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
6: Er zijn best wel wat animatoren.
0: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
6: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
0: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
15: Ik ben Rudy de Meijer.
24: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
0: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudemerse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
6: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
0: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
6: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
0: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
2: Regionieuws.
1: Bretene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bretens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
7: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
8: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
9: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
0: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
6: Waar vindt die activiteit plaats?
0: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
18: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het Bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
13: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van De Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
15: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
25: De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Ori Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
6: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
26: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
6: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
26: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Hoeveel supporters verwachten jullie?
26: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
26: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
6: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
26: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufje zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
16: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
17: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
19: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bretene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bretens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
14: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
6: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
14: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
6: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
14: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
6: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
14: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
3: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Glenn Dangro.
21: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Antri Dumaree.
23: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ik luister her naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
3: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
18: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
3: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
27: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
0: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
5: U vraagt, uw burgemeester draait.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen op deze vrijdag, ideaal zomerweer. Zon en wolkenvelden, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen aan de kust rond de 23 graden. Ook morgen zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is hoogwater deze middag om 3:15.
7: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
15: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostense geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Noordzee regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Björn Amsteeuw.
9: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
10: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
12: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
22: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan en we doen dat op donderdag 30 juli.
6: Er zijn best wel wat animatoren.
22: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
6: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
22: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
3: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
4: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
5: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleu. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
7: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
7: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
7: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regionieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
8: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
9: Ik ben Timmy van Assen.
10: Hello, I'm Dario Durda.
11: Ik ben Frank Jonbloed.
12: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
13: De kunstroute Graafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosteroever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene zingt in de Dorpsstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odie Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podiumkunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod, wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
9: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief, sensu-

0: Mootje zonder elkaar, dat is het schoonste dat er is. Hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
5: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
4: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
5: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
4: Hoeveel supporters verwachten jullie?
5: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
4: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
5: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
4: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
5: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Wandegem.
9: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de beschermingsmaatregelen

0: berming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
1: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
0: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
4: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren en nu gaan we het echt doen.
5: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Goedemorgen, op deze vrijdag ideaal zomerweer. Zon en wolkenvelden, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen aan de kust rond de 23 graden. Ook morgen zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is hoogwater deze middag om 3:15.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
8: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
8: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
8: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
8: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
2: Regionieuws.
0: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
10: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
13: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
12: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
14: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
15: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bretene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bretens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kurszaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Zodanig dat de luchthaven Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
17: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
18: Ja, inderdaad, wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
19: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Feest in Bredene Dorp, met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu, jullie bedanken hen.
20: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
20: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
7: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
20: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
1: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
0: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het Bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
21: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
22: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
20: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
7: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
20: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
7: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
20: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosteroever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odie Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
6: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
7: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kurszaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
10: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Oren.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
14: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
15: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
17: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
18: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, op deze vrijdag ideaal zomerweer. Zon en wolkenvelden, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen aan de kust rond de 23 graden. Ook morgen zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is hoogwater deze middag om 3:15.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
12: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
12: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
12: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
12: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
12: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
20: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Rani van Landegem.
22: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
23: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
9: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
23: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
9: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
23: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
9: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
23: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
4: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
5: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
6: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten moeten, zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
7: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares. Die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
15: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Maxim Dong.
11: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versluis.
24: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
25: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert, die dag van de animator. En daar haken we in Oudemer graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
9: Er zijn best wel wat animatoren.
25: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
9: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
25: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
10: De kunstroute Graafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odie Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
25: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijzelingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
9: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
25: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
9: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
25: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Sedert 2014 is de Katro Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
14: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
25: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
16: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. En sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
25: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
25: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Charlotte Verkeijn.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
17: Ik ben Danik Menne.
18: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
15: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
17: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
20: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljaard, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
21: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen op deze vrijdag, ideaal zomerweer. Zon en wolkenvelden, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen aan de kust rond de 23 graden. Ook morgen zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is hoogwater deze middag om 3:15.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
7: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
0: Noordzee regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
26: Ik ben Rudy de Meijer.
27: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende.

0: wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
0: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union, waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk. Nieuws en info.
3: Regionieuws.
2: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
5: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
6: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
7: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat over helemaal.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, The Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je

0: Zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
4: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
4: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
4: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
4: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
5: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
0: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten.
6: De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Michael van Nie.
9: Hallo, ik ben Louise Carton.
10: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
9: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
6: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
11: De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosteroever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpsstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Ori Lee en Philippe Daze op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
12: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
12: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
12: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
13: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
14: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
12: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
12: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
12: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamen, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Michael van Ier.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
10: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
6: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
5: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
6: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristische seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
16: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
17: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Goedemorgen, op deze vrijdag ideaal zomerweer. Zon en wolkenvelden, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen aan de kust rond de 23 graden. Ook morgen zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is hoogwater deze middag om 3:15.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
12: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
12: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
19: Ik ben Patrick de Vit.
20: Ik ben Philippe Monseweijer.
21: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
9: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares. Die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
6: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
0: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
4: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
22: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
11: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
11: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
5: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
11: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
23: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
24: Ik ben Jean-Marie Barra.
10: Exen Dillen Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
15: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
15: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
15: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
15: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
11: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
14: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
14: Noordzee Regio Nieuws.
11: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
16: De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene zingt in de Dorpstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odie Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
14: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
9: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld. bijvoorbeeld de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
11: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
17: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
18: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
19: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
24: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
25: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
25: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
25: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt van vanuit de stad.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
7: Ik ben Lut van de Kastelen.
20: Ik ben Patrick Jansen.
21: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
5: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
11: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dan naar de rand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Alle jaar en tot 2 jaar op voorhand.
22: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
26: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
27: Want met Vredes Dansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Goedemorgen, op deze vrijdag ideaal zomerweer. Zon en wolkenvelden, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen aan de kust rond de 23 graden. Ook morgen zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is hoogwater deze middag om 3:15.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
25: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
25: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
25: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamen, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
11: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
8: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
10: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
25: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
25: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
3: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde. Of waar dat ik, als we triestig waren, kwam ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
4: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
6: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theater vertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
8: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Matthijven.
10: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
9: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
11: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
5: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
11: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar

0: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
1: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unió waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
0: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
1: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee-regionieuws.
2: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee. Dagklapper.
5: De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosteroever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odie Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
6: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
0: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
6: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
0: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
6: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
0: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
6: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Een tutjesboom is eigenlijk een

0: echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
1: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
2: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
3: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
8: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
5: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
10: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
13: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
12: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
14: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
5: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
16: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
17: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Goedemorgen, op deze vrijdag ideaal zomerweer. Zon en wolkenvelden, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen aan de kust rond de 23 graden. Ook morgen zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is hoogwater deze middag om 3:15.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleux, jullie bedanken hen.
18: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
18: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
7: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
18: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.

0: Noordzee regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
7: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
7: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
7: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bretene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bretens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En het excuus was, jammer, het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
9: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
10: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
11: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: feest in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee regionieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
6: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van De Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
4: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee,
8: Dagklapper.
9: De kunstroute Graafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Ori Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
11: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
11: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
11: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
11: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
11: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
13: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
14: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
15: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de hele zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
18: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
20: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekeek, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
20: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
20: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
20: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Noordzuid Dagklapper.
9: De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odie Lee en Philippe Daze op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
16: Radio Noordzee.
10: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
4: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
22: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
23: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievenlaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredenes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Cyber en Tailleur. Jullie bedanken hen.
3: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
3: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
7: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
3: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
6: Ik ben David Nasus.
11: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
24: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Bredense scholen.
25: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
26: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen in de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelen de temperaturen af aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag veel zon, hier en daar een paar wolkenvelden en een matige noordoostenwind. Temperaturen aan de kust rond de 27 graden. Ook zondag niets dan zon. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en de zon gaat onder om 21:30.
16: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
10: Radio Noordzee.
16: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg, schepen voor jeugd, Cyber en Tailleur. Ja, dat is een beetje noodzaak.
3: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudemurse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
7: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
3: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
7: Het start begin augustus. Tot wanneer loopt dat?
3: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus. Dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens. Dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan. En zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
16: Regionaal nieuws en info.
10: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
10: Radio Noordzee.
16: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
3: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
3: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
16: Regionaal nieuws en info.
10: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
13: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
15: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
17: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
16: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
4: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
16: Regionaal nieuws en info.
10: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Philo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Dina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
20: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
22: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
22: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
22: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
22: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
22: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
10: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
16: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar.

0: Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig met als thema Nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
4: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
4: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
4: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
4: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
6: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
7: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een vermentenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bretene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bretens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aan

0: melden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluist reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
4: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
6: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
8: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bouwgroep Versluist reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
9: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
0: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
11: Het is toch wel werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
12: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelen de temperaturen af aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag veel zon, hier en daar een paar wolkenvelden en een matige noordoostenwind. Temperaturen aan de kust rond de 27 graden. Ook zondag niets dan zon. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en de zon gaat onder om 21:30.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
13: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan en we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
13: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
13: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Antri Dumaree.
16: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
13: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
13: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
13: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bretene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bretens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Een nieuw bouw doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
16: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
17: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
18: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
19: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kijken naar zijn kop.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
13: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
13: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
9: En we zijn blij dat ze nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
0: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Nina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van De Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
4: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
0: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
26: De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpsstraat in Bredene. Om 8:00 vanavond treden eerst Odi Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podiumkunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag, Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
5: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solarpark spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
5: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
5: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
5: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
5: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
7: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
8: De Footbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
10: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum een keer aan de beurt komt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredenes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
11: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
11: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
11: Ja, misschien dat het de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
11: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Sivan Tange.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
15: Ik ben Rudy de Meij.
16: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
9: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
0: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaarduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van lekker zaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
15: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
17: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
18: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het grote strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelen de temperaturen af aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag veel zon, hier en daar een paar wolkenvelden en een matige noordoostenwind. Temperaturen aan de kust rond de 27 graden. Ook zondag niets dan zon. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en de zon gaat onder om 21:30.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
4: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares. Die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.

0: Schaatsen Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gael Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat animatoren in Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
8: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
8: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
7: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
8: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
3: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
4: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
5: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen. Gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
6: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
8: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
8: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
8: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamen, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
9: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredenen. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosteroever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpsstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Ori Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
11: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
6: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
12: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
15: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
16: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
16: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
16: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
16: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union, waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
16: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
18: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
19: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
9: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
21: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
22: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact
2: met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
3: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelen de temperaturen af aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag veel zon, hier en daar een paar wolkenvelden en een matige noordoostenwind. Temperaturen aan de kust rond de 27 graden.

0: En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van, als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
0: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
0: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
0: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
2: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasha Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
7: Ik ben Joke Doodlewoman.
8: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
9: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
2: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten.

0: met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Dat hinder zie ik ze staan.
3: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
4: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
5: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
8: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
8: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
7: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
8: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
9: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
0: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
8: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
7: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
8: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
7: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
8: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
1: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odie Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren Tailleux. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
12: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
15: De Harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
16: Alles dat meer regelmatig staan, ze zelf ook of ten of ander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue en een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het kurszaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
17: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
19: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
20: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
9: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
0: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
21: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
22: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelen de temperaturen af aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag veel zon, hier en daar een paar wolkenvelden en een matige noordoostenwind. Temperaturen aan de kust rond de 27 graden. Ook zondag niets dan zon. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en de zon gaat onder om 21:30.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
23: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
23: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
23: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
23: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union, waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
23: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
0: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
2: Ik ben Kirby Hallemees.
3: Ik ben Gaël Bouzin.
4: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
5: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
5: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
5: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
5: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Bretene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bretens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
3: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
13: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
14: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
17: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En We vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
4: Ik ben David Nassus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Ter Keuren.
6: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
9: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
8: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
8: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
9: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De kunstroute Graafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpsstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odi Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podiumkunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Siberen, Tailleu. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
4: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijzelingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
4: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
4: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we bleven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZW-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
6: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
7: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
8: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kurszaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Siberen, Tailleu. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Bratanus.
12: Ik ben Christopher Meijer.
13: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
14: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
9: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
16: Zijn we wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk Hans het jaar door elke week terugkeert.
17: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van een 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht koelen de temperaturen af aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag veel zon, hier en daar een paar wolkenvelden en een matige noordoostenwind. Temperaturen aan de kust rond de 27 graden. Ook zondag niets dan zon. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en de zon gaat onder om 21:30.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
18: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theater vertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
9: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
9: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
19: Hello, I'm Dario Durda.
20: Ik ben Frank Jongbloed.
21: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
22: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
22: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
22: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
22: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
22: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
20: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
23: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredene Dorp, met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld over die subsidies. Waarom?
24: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
24: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
24: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
24: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
4: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: termijnsbesluit op rust, dat is weggenomen. Dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden. Want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
7: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: De kunstroute Graafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosteroever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpsstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odi Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
3: Regionaal nieuws.

0: je hier, bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
3: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
2: Er zijn best wel wat animatoren.
3: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
2: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
3: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dan naar de rand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Alle jaar en tot 2 jaar op voorhand.
5: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
6: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
7: Want met Vredesdansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
3: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
2: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
3: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
2: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
3: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
10: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
12: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
8: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
13: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
8: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
15: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
16: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
17: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de hele zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht koelen de temperaturen af aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag veel zon, hier en daar een paar wolkenvelden en een matige noordoostenwind. Temperaturen aan de kust rond de 27 graden. Ook zondag niets dan zon. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en de zon gaat onder om 21:30.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
3: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
2: Waar vindt die activiteit plaats?
3: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
8: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
19: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Rani van Landegem.
21: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
22: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
8: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
1: Noordzee Regio Nieuws.
8: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
23: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
24: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
4: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
2: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
2: Hoeveel supporters verwachten jullie?
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
2: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
2: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
4: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
8: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
8: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
13: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
8: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasja Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
7: Ik ben Joke Doodlewoman.
9: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
10: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
2: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
10: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
2: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
10: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
2: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
10: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
8: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
25: De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosteroever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpsstraat in Bredene. Om 8:00 vanavond treden eerst Odie Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podiumkunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
22: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
8: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En in dat nieuwe huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
11: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er zijn nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
12: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie je graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
4: Ja, klopt, inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
2: Er zijn best wel wat animatoren.
4: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
2: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
4: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
16: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Romina van Horen.
18: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
19: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluite.
18: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
8: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
13: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
8: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
26: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
27: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
28: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht koelen de temperaturen af aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag veel zon, hier en daar een paar wolkenvelden en een matige noordoostenwind. Temperaturen aan de kust rond de 27 graden. Ook zondag niets dan zon. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en de zon gaat onder om 21:30.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleur. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
5: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudemurse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
2: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
5: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
2: Het start begin augustus. Tot wanneer loopt dat?
5: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus. Dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens. Dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan. En zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sibrentailleu. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bretene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bretens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
9: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
10: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
3: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
11: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende. Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
14: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
15: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
14: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
15: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
14: Hoeveel supporters verwachten jullie?
15: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
14: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
15: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
14: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
15: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De kunstroute Graafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpsstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odie Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
4: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
4: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
4: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
4: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
6: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
7: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Bredene, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
8: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post. Wat is het aanbod?

0: creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
7: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuwe gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
5: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
9: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Ja.
10: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelen de temperaturen af aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag veel zon, hier en daar een paar wolkenvelden en een matige noordoostenwind. Temperaturen aan de kust rond de 27 graden. Ook zondag niets dan zon. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en de zon gaat onder om 21:30.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
13: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
12: Er zijn best wel wat animatoren.
13: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
12: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
13: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat

0: in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
0: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
0: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
0: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
10: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtem.
11: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: feest in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
0: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
6: Waar vindt die activiteit plaats?
0: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
12: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
3: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Joris Polet.
14: Ik ben André Durie.
15: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
6: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
14: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
3: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
15: De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene zingt in de Dorpstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odie Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
6: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
17: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
6: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
17: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Hoeveel supporters verwachten jullie?
17: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
17: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
6: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
17: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat we KVO Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
18: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
19: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
20: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
21: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van, als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
6: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
21: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
6: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
21: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
6: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
21: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een, voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
3: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
5: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
23: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
12: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
3: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Die spreuk is in het Frans. Je crois que compétre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite, ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
24: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
25: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goochelaar verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht koelen de temperaturen af aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag veel zon, hier en daar een paar wolkenvelden en een matige noordoostenwind. Temperaturen aan de kust rond de 27 graden. Ook zondag niets dan zon. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en de zon gaat onder om 21:30.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
14: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostense geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
3: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Cyber en Tailleur, jullie bedanken hen.
9: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
8: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
8: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
9: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
11: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
12: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
13: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleur. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
9: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
8: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
9: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
8: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
9: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
4: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
16: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleur. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
5: De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosteroever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odie Lee en Philippe Daze op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
16: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
19: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
20: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
21: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
2: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
2: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
22: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
23: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
4: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Medios is een humanitaire organisatie. Bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
10: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Oostende. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus,
11: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelen de temperaturen af aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag veel zon, hier en daar een paar wolkenvelden en een matige noordoostenwind. Temperaturen aan de kust rond de 27 graden. Ook zondag niets dan zon. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en de zon gaat onder om 21:30.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
12: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
12: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
8: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
12: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
8: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
12: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, allee, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een, voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Matthijven.
14: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
16: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares. Die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan

0: vrienden tegenkomen en als hij blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
1: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
6: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
5: Er zijn best wel wat animatoren.
6: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
5: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
6: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
7: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
3: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier.

0: van brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleu. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
4: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijzelingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
4: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
4: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we bleven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: De kunstroute Graafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosteroever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odie Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
6: Ik woon heel graag in een stad. En ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
7: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
9: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
11: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hallo, I'm Dario Durja.
13: Ik ben Frank Jonbloed.
14: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
15: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
17: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
18: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
19: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelen de temperaturen af aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag veel zon, hier en daar een paar wolkenvelden en een matige noordoostenwind. Temperaturen aan de kust rond de 27 graden. Ook zondag niets dan zon. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en de zon gaat onder om 21:30.
11: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
20: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
20: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
20: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
20: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
20: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
11: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
11: Noordzee regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
23: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
2: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
2: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
8: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
2: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
8: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
2: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Regionieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
4: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
5: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
6: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
6: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
15: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
9: Ik ben Patrick de Vit.
10: Ik ben Philippe Monseweijer.
12: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
10: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
8: Er zijn best wel wat animatoren.
10: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
8: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
10: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
12: De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpsstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odi Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
10: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
8: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
10: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
8: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
10: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
14: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
24: En dat is een soort hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Ik ben persoonlijk met hem ook een paar keer samen gezeten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
16: om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. Van, we leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, ik kan 200% voor in honing.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
10: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
10: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal daar ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Maxim Dong.
18: Ik ben Brenda Linskens.
20: Ik ben Bart Versluis.
21: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
15: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het Bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dat we AVO Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
11: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
17: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Ensoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
20: Wat dat de kroeg en ik en het Pauwensplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelen de temperaturen af aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag veel zon, hier en daar een paar wolkenvelden en een matige noordoostenwind. Temperaturen aan de kust rond de 27 graden. Ook zondag niets dan zon. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en de zon gaat onder om 21:30.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
6: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Eddy Grison.
25: Ik ben Nina Batti.
26: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
27: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
28: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø/Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
28: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
28: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
28: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
28: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
13: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
4: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
5: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
7: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
7: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
8: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
7: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
8: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
7: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
15: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heady is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het Bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het Bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
16: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostense geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
19: De kunstroute Graafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Ori Lee en Philippe Daze op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
23: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op

0: het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
1: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
2: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. De alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
3: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
4: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. It's going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
9: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
8: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
9: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
8: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
9: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamen, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
11: Ik ben David Nassus.
12: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
13: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
6: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
14: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten. Ze hebben

0: in recht getrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
4: In het co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
5: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
6: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelen de temperaturen af aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag veel zon, hier en daar een paar wolkenvelden en een matige noordoostenwind. Temperaturen aan de kust rond de 27 graden. Ook zondag niets dan zon. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en de zon gaat onder om 21:30.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
11: Hallo, I'm Dario Durda.
12: Ik ben Frank Jonbloed.
13: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio?
10: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
12: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
13: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
12: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
10: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
12: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
15: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
16: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
17: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
17: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
17: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
17: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
17: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
12: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
0: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
12: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen.
1: Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Maxime Dong.
9: Ik ben Brenda Linskens.
19: Ik ben Bart Versleus.
20: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust.
21: Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
22: De kunstroute Graafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Ori Lee en Philippe Daze op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
10: Radio Noordzee, elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
24: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
25: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
15: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen.
12: Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Dina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
21: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
12: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
0: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
12: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
26: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen en waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
27: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge Antwerpen inderdaad en we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen, dus 2 afvaarten per week.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Vanavond en vannacht koelen de temperaturen af aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag veel zon, hier en daar een paar wolkenvelden en een matige noordoostenwind. Temperaturen aan de kust rond de 27 graden. Ook zondag niets dan zon. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en de zon gaat onder om 21:30.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Music Info. Regionieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kurszaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
3: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
10: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
11: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
3: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
4: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
13: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
13: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
13: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
13: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
13: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbulk.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
12: De kunstroute Graafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpsstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odi Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
3: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
15: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
16: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
3: Gezien dat de Oosterhoever eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan Zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, De eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Tineke van Hallemees.
18: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Frank Dierkens.
20: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
4: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
21: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
22: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
23: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelen de temperaturen af aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag veel zon, hier en daar een paar wolkenvelden en een matige noordoostenwind. Temperaturen aan de kust rond de 27 graden. Ook zondag niets dan zon. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en de zon gaat onder om 21:30.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Hallemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Van nog een keer preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het Kursaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
8: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
9: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
10: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen, later zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee Regionieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
11: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Simon Buijsen.
13: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
14: Ik ben Jean-Marie Barra.
15: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
4: De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosteroever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odie Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
5: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
6: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
5: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
6: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
5: Hoeveel supporters verwachten jullie?
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een

0: iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
5: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een dertigtal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
6: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Glenn Dangro.
8: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Antri Dumaré.
10: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
11: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
2: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
2: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
3: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
4: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht koelen de temperaturen af aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag veel zon, hier en daar een paar wolkenvelden en een matige noordoostenwind. Temperaturen aan de kust rond de 27 graden. Ook zondag niets dan zon. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en de zon gaat onder om 21:30.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Simon Buijsen.
8: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
9: Ik ben Jean-Marie Barra.
10: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bretene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kurszaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in de Haan?
2: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
11: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Ja.
12: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Feest in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koeka Baulier.
4: Ik ben David Nasus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
10: De kunstroute Graafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosteroever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpsstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Odie Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podiumkunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
12: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
13: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
14: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Oostende ook die match bijwonen?
14: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
14: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
14: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
14: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
16: Ik ben Lut van de Kastelen.
17: Ik ben Patrick Jansen.
18: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufje zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
20: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
21: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
22: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
5: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
24: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod te hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Björn Anseeuw.
26: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
27: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
28: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerkingen actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
6: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
8: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
9: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
11: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
10: Waar vindt die activiteit plaats?
11: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredis burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
13: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
14: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
15: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
16: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
10: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
16: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
10: Hoeveel supporters verwachten jullie?
16: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
10: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion? Of is dat eerder de drank?
16: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
10: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
16: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
9: Wel inderdaad, Fedasiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
10: Dus het is de Drieluik en Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Philo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heady is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
16: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
17: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe visserschepen hier in Oostende en dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
18: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
13: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
13: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We zien dat vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
20: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
21: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Maaike van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.

0: mens naar hier te trekken, maar ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
0: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio, waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
6: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
7: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
8: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze pâté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing.

0: van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
7: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
0: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heady is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
8: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
9: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Voor mij is dat een beetje te rustig, hé. Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
11: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt één grootschalige groene speelzone met twee grootschalige toestellen ook.
12: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
13: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybrin Tailleu. Wat is Overkop precies?
15: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
5: Waar vindt die activiteit plaats?
15: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee regionieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jos Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbeeld van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
7: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
8: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
9: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
10: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bretene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bretens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Philo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heady is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Echtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het wordt de garnalenmei. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
16: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
17: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Cursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
19: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
20: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
15: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Philo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Amsteeuw.
21: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
22: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
24: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
24: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
5: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
7: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
15: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
10: Ik ben Haris Bratanus.
11: Ik ben Christopher Meijer.
12: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Philo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heady is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
25: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
26: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt. Als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
27: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld. En we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
11: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen. En ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
14: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
16: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Philo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
21: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
21: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
17: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, we hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
26: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jackie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredis burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
18: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
19: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
18: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Philo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heady is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken. Ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
23: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
24: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
28: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch...

0: Weerveiligheid midden in het hoogseizoen valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
3: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
4: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
5: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift.

show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heady is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gael Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
4: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
8: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredenes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
10: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
10: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Oren.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
13: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Philo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat dat ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
15: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
16: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
9: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
17: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
17: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
17: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
17: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
17: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
3: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
4: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
5: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
6: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk rup te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Simon Buijsen.
8: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
9: Ik ben Jean-Marie Barra.
10: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
12: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
13: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen. iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
14: Ik ben Haris Brataneus.
15: Ik ben Christopher Meijer.
16: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
6: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op is, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
17: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn? En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
18: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
19: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
21: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
20: Waar vindt die activiteit plaats?
21: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie.
14: Noordzee Regionieuws.
15: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
23: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
24: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Kursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
25: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 10:15 hier bij Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Radio Noordzee.
20: Bram Kersenbilk van KVO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
27: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
20: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Oostende ook die match bijwonen?
27: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
20: Hoeveel supporters verwachten jullie?
27: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
20: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
27: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
20: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
27: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
4: Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
6: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
2: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
8: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
10: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven.
15: Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
12: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
13: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
16: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Bretene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bretens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
28: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
15: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
6: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
15: Basketbalclub Philo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heady is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
1: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied. Dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
18: En die nieuwe netten zijn in aantocht. En voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
19: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
21: Wat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
26: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
26: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibrentailleux. Wat is Overkop precies?
22: Overkop, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
20: Waar vindt die activiteit plaats?
22: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
23: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
4: hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hey. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
7: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws en info.
26: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
6: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
10: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
14: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
24: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
25: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
20: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
27: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
20: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
27: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
20: Hoeveel supporters verwachten jullie?
27: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
20: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
27: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie.

0: Stadhuis, de Campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken, de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
3: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
4: Paarsgroene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
5: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bretene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bretens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
7: Ik ben Patrick de Vit.
8: Ik ben Philippe Monseweijer.
9: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
10: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
0: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is

0: aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
3: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
4: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
5: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
3: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
4: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
6: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
8: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
10: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
12: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
13: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
6: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
13: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Hoeveel supporters verwachten jullie?
13: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
13: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden. Maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar. Want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
6: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
13: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
15: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen. Ja, daar ben je enorm mee klaar.
16: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
17: Alles dat meer regelmatig staan, dus met zelf ook of het een of het ander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat wel een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het kurszaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Glenn Dangro.
19: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Antri Dumaré.
21: Hallo, Jaksinek hier, Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
8: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
20: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
22: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
23: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Stadversluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
20: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
3: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
4: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
7: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
8: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Stefan Tange.
24: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
25: Ik ben Rudy de Meijer.
26: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
10: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
6: Waar vindt die activiteit plaats?
10: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
11: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
12: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
13: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te gouden en in het patrimonium van Stenendorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Bram Kersenbilg van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
14: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø/Glimt.
6: Ze brengen eigen supporters mee. kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
14: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Hoeveel supporters verwachten jullie?
14: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
14: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
6: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
14: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
24: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
15: Ik ben Rudy de Meijer.
26: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
8: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was 1 eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
18: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
19: Kijk eens uit. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Je hebt de juiste voor, ben ik het echt? En zij zeker weten. Ik zei, wauw.
3: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende. En dan worden de zware overtreders aangepakt. En niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Oostendse conferentie is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid. En er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken. En ik wil dat allemaal in comedy brengen.
20: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik. En we willen dat absoluut tegengaan. En vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
21: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
22: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij 's avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
5: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
10: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
11: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
12: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Marcel van Tilt.
14: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
15: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
16: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Philo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Zij vinden volop de weg naar het Kursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
17: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
10: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dertal jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
18: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
5: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
18: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
5: Hoeveel supporters verwachten jullie?
18: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
5: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
18: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
5: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
18: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart-pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bretene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin

0: nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
3: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
4: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
5: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
6: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
0: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten.

0: De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En dan naderhand in de grote post nu, hè. Alle jaren is dat veilig een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
2: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
7: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling, vervolmaken.
8: Want met Vredesdansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Carolien Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
10: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
10: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
11: Ik ben Philippe Monsenweijer.
12: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
13: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
0: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en Raalverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
2: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
15: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
16: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
17: Gezien dat de Oosterhoever eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
9: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
18: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
18: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
18: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
18: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
18: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredes burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en 2 publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. 2 zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
4: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
19: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
20: Nieuws en info aan de kust.
21: Dit is Radio Noordzee.
22: Noordzee Regionieuws.
0: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
13: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
0: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Maxime Dong.
24: Ik ben Brenda Linskens.
25: Ik ben Bart Versluis.
26: Ik ben Steve van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
20: Regionieuws.
0: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
28: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
29: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
30: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
7: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Servaas Buisgaard.
11: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
13: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
3: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
14: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een Kursaal staat daar wel voor.
17: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
15: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
23: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibrentailleux. Wat is Overkop precies?
1: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Waar vindt die activiteit plaats?
1: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
20: Noordzee Regionieuws.
0: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart-pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info aan de kust.
6: Thuis aan de kust.
4: Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
30: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
8: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
9: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
10: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus.
3: Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Radio Noordzee.
18: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
19: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
18: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
19: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
18: Hoeveel supporters verwachten jullie?
19: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
18: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
19: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
18: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
19: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
16: Noordzee Regio Nieuws.
3: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
13: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
3: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het Bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het Bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
11: Ik ben Rudy de Meijer.
21: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Regionaal nieuws en info.
23: Dit is Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
22: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
24: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kurszaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
26: Ik ben Patrick de Vit.
27: Ik ben Philippe Monseweer.
28: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
3: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden.
0: De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
13: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
0: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
1: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
2: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. Maar zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
23: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
18: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
3: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
4: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
5: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
2: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
1: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gael Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
9: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
3: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
4: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bretene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met de Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bretens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten.

0: De match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVRO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
6: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
0: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
8: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
9: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
10: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de

0: première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
3: Iedere keer als ik met haar op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
4: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat dat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
6: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Waar vindt die activiteit plaats?
6: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden.
7: De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
8: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
7: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
10: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Servaas Buisgaard.
12: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart pin. De Haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
13: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
14: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
13: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
14: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
13: Hoeveel supporters verwachten jullie?
14: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
13: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion? Of is dat eerder de drank?
14: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
13: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
14: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
7: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerkingen actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
16: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
17: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
18: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spellier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
20: Ik ben Haris Brataneus.
21: Ik ben Christopher Meijer.
22: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
7: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
8: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
7: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Echtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
20: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtegem.
21: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
24: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
23: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Willy Sommers.
26: Ik ben Romina van Horen.
27: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
28: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
4: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
4: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
7: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
8: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievenlaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dexmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Charlotte Verkeijen.
11: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
12: Ik ben Danik Menne.
13: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
14: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
15: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
17: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
18: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
19: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Ja, beste meisjes, stoofvoet zie je minder en minder, want het is ook al niet goed voor het milieu en ook een chauffage of een vloerverwarming of meer van dergelijks is toch wel zeer gemakkelijk en comfortabel. En alle brandhout of stoofvoet moet je ook ergens kunnen stapelen. Niet iedereen heeft daar plaats voor. Er werden vroeger ook wel eens van die grote houtblokken gekocht en die moesten dan thuis met een kapmes of bijl tot smalle stukken gespleten worden. Ik weet dat bijzonder goed, want ik heb het zelf op de koer bij mijn grootvader moeten doen. Maar ik wilde jullie eigenlijk een oud woord voor de voeten gooien en dat is stoovoetlangde. Dat was niet zeer lang, eerder kort en het werd gebruikt ter aanduiding van kleine mannetjes. Dat ventje is mijn stoovoetlangde. Is dus niet groot, hè? Ja, dan was het natuurlijk wel juste maar een hatje boven derde. Allee, tot nou eens een keer, hè?
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Glenn Dangro.
22: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Antrie Dumaree.
24: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied. Dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
26: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moeten in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
27: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kurszaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
28: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
29: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Ann Bouwels van de Grote Post.
15: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpe.
4: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasja Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
7: Ik ben Jook Doodlewoman.
8: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
5: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
10: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
23: De acties van de groep de Stoten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gistel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gistel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Dina Batti.
16: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
17: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
18: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
15: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
18: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
14: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het Casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal, de vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
20: Dus wij weten met KVO Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Beste mensen en jullie allemaal, de goeie dag. Vandaag ben ik hier eens met een heel gewoon woordje en ik ben ervan overtuigd dat velen het nog kennen. Het is een schreeuwelare. Dat is iemand die schreeuwt en altijd te luid roept. Dat komt natuurlijk uit een werkwoord schreeuwen dat roepen en tieren betekent. De ding schreeuwelt dat schettert. Hij roept zo luid dat ik pijn in de oren krijg. Het woord schreeuwen is natuurlijk wel verwant met het Nederlands schreeuwen. Het komt niet uit een woord dat ik ook heb kunnen noteren, met name een schreeuw. Helemaal niet, want een schreeuw, dat is een korte en dikke spijker. Maar wel kennen we schreeuwel, en dat is een kreet. Voor schreeuwelen mag je ook zeggen burrelen, en dat is hetzelfde als het Nederlands bulderen. Een schreeuwelare is dus een burrelare.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
30: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
31: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
30: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Oostende ook die match bijwonen?
31: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
30: Hoeveel supporters verwachten jullie?
31: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
30: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
31: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
30: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
31: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk. Radio
6: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Regje van Troost, kunstschilder.
13: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Rani van Landegem.
24: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
30: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
31: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
30: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
31: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
30: Hoeveel supporters verwachten jullie?
31: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
30: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
31: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unió waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
30: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
31: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
6: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
14: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
5: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
8: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
30: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
30: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
11: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
16: Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Anne Bouwels van de Grote Post.
17: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
16: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic.

0: Olhofput en Vaart en de Grote Beverdijk Vaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
6: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
7: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
8: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hé. Dat was hilariteit alom. Hé.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
12: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
13: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Predene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet.

0: animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
3: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
4: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht. En hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
5: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Tijd voor het Oostends dialect met de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk. Roland, in je woordenboek vond ik het woord plamakker. Wat betekent het precies?
7: Heb ik thuis vaak horen gebruiken. Mijn ouders gebruiken dit woord wel meer. Dat komt ook omdat plamakker vele betekenissen heeft. Ik heb het meest horen gebruiken thuis. Hè, in de betekenis van een oorveeg. Een kaak zag je had de plamakker kregen. Maar ik denk dat de oudste betekenis, eerste betekenis dus, is een plak. Pleister, waaruit een ander Oostends woord dan komt, een plakplooster. Ja. Maar een plakplooster in het Oostends geeft wel een andere betekenis dan het Nederlands plakpleister. Maar het betekent dus ook wat je dan onder een pleister kunt hebben, namelijk de wonde zelf of een schrammetje, kan ook genoemd worden, je had er een plamakker op zijn toten.
6: En wat is een plakplooster precies dan?
7: Een plakplooster, dat is een nogal morsige vrouw. Een plakplooster van een wuf.
6: Dat woord plamakker, wordt dat tegenwoordig nog gebruikt? Want ik had het nog nooit gehoord.
7: Ik heb het niet meer horen gebruiken de laatste tijd. Ja. Maar vroeger werd het ontzettend veel gebruikt, een plamakker. Dus zoals ik al gezegd heb, ook omdat het verschillende betekenissen heeft. Hè. Dus plakpleister, de wonden eronder en een oorveeg. En je doet me eraan denken, Edwin, het geeft ook nog de betekenis van een ereteken. Nee, zijn borst was vol met plamakkers. Je had een plamakker op zijn borst.
6: En hij hing scheef.
7: En hij ging scheef, ja.
6: Tot zover het Oostends dialect met Roland de Snerk. Radio
1: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Luistert
9: naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
10: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Rani van Landegem.
12: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gistel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gistel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in de Raverzijde. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
13: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
14: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
15: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
13: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
17: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Ann Bouwels van de Grote Post.
18: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van €65.000. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
20: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
21: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
22: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
2: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
2: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
23: Dit is Radio Noordzee.
24: Noordzee Regio Nieuws.
25: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
2: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden. Maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar. Want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
2: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
8: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
10: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
25: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
26: Ik ben Kirby Hallemees.
27: Ik ben Gaël Bouzin.
28: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Noordzee Regio Nieuws.
25: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
18: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
25: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
3: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
12: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
13: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
14: Stadsgids Mark Loy belicht ook vandaag een stuk geschiedenis van de Oostende-Doverlijn.
15: Het einde van de RMT en het einde van 150 jaar Oostende-Doverlijn betekende niet het einde van de overvaarten naar Engeland vanuit Oostende. Er zijn nog een aantal privérederijen die serieuze pogingen hebben ondernomen om de link Oostende-Doever, de historische link, nog een aantal jaar commercieel uit te baten. Zonder in te gaan op de volledige geschiedenis, vermeld ik hier toch graag de catamarans, indrukwekkende catamarans overigens, van Holymen. En de eerste twee hadden trouwens de naam Rapide en Diamant. Dat waren meteen de namen van de eerste schepen die in 1846 met de Staatse rederij de overtocht maakten. Later wordt dat Holyman Sally. Sally Fright, want uiteindelijk gingen geen passagiers meer mee, tenzij met de catamarans wel. Dan zien we nog in 2001 de Super Sea Cat, die verschijnt in onze haven, nog meer indrukwekkend. Later, en dan spreken we alleen over vrachtverkeer, over ro-ro-verkeer, neemt Ferrywijs het heft in handen. Maar die varen niet meer naar Dover, maar naar Killingholm, naar Ipswich. Later wordt dat overgenomen door de Belgische rederij Kobbelfret. Dan als allerlaatste rederij die we hier gekend hebben, Trans-Europa Ferries, met de Primrose, met de Eurovoyager, met de Larkspoor, namen die misschien nog aanspreken. En niet te vergeten, die Primrose, dat was de vroegere prinses Marie-Christine. Dus we herkenden daar nog een beetje een zweem van die oude RMT-schepen die terugkeerden naar Oostende. Zelfs de vroegere prins Philip, het paradepaardje, komt op 27 maart 2010 onder de vlag Ostend Spirit nog voor 1 jaar de verbinding verzekeren in opdracht van Trans-Europa Ferries en LD Lines. Vaart het nog tussen Oostende en Ramsgate tot 2011. Nadien is het stil. Nadien krijgen we af en toe nog een cruiseschip op bezoek.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
25: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
26: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Romina van Horen.
29: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
30: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
29: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
1: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
4: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een Timmerkring.
17: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
19: En dat is een soort hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
20: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bij kan 200% voor in gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 10:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bouwels van de Grote Post.
2: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En we gaan dat duinengebied doortrekken, zodat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
9: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
10: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Iperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
11: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gistel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gistel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Brataneus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bouwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Voor mij is dat een beetje te rustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
16: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
17: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
18: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
19: Gids Gamdanens, je hebt een aantal anekdotes.
20: Ja, als je met mensen op stap bent, en zeker met binnenlanders, dan kom je rare vragen tegen. Dan vragen ze bijvoorbeeld, is dit een meeuw? Als ze een meeuwenjong zien. Maar ook soms bij volwassen meeuwen stellen ze die vraag. Limburgers die aan de andere kant van België wonen, als die op de zeedijk komen, dan moet je hen eerst laten genieten. Want zoveel water, zo'n verre horizon, daar worden ze stil van. En dan blijf je ook even stil. Ik kreeg ooit, toen ik op de Vissersplein was, de vraag, wat is een stutekotje? Dat was van iemand die het West-Vlaamse woord stute niet kent. En ja, daar is er dus inderdaad een stutekotje of een sandwichbar, dat ook niet echt Nederlands is. Bij het zien van de garnaalschepen die aan de kaai liggen, kwam meermaals de vraag, worden die roestige dingen nog gebruikt? Ja, ze hebben dus geen idee wat zeelucht en zeewater aanrichten. En er is steeds grote interesse als je het gevelzwembad van de Oosteroever aanwijst. Vooral de jeugd, op verplichte wandeling meestal, is sprakeloos en neemt gretig foto's met de smartphone.
19: Je hebt ook een anekdote over Marcel van Tilt.
20: Ja, niet rechtstreeks over Marcel van Tilt. Maar hij had in het programma Wonen.tv had hij het eens over azoobehoud. En niemand heeft dat programma gezien, zeggen ze. Totdat je vertelt dat hij zo'n blok hout wilde laten breken door Brabantse trekpaarden. O ja, dat weten ze nog. Dat moet indruk gemaakt hebben. Je moet weten, ons staketsel is met azobehout gemaakt. En dan nog misschien iets leuks. Oudere Oostendenaars hebben de overstroming van 1953 nog meegemaakt. En bevestigen en vervolledigen mijn verhalen. Eén iemand zei me dat ze nog de zeewacht van die week had. En bij mijn verjaardag daarop kreeg ik via een fotocopie van die krant. Dat is toch hartverwarmend, nee?
19: Het is een boeiend leven als gids.
20: Ja, dat mag je wel zeggen, ja.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
13: Nieuws en info.
14: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
21: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Maxim Dong.
23: Ik ben Brenda Linskens.
24: Ik ben Bart Versluis.
25: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
14: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
21: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de Beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
26: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
27: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingsplasserie noemen.
28: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
29: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Ann Bouwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpe.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael Vanny.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8.000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
9: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
11: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
3: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
12: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenen Dorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Eddy Grison.
15: Ik ben Dina Batti.
16: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
17: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowels van de Grote Post.
2: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
11: klopt. De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
14: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
8: Gids Hilde Veulemans, we hebben het vandaag over de zomers in Oostende in het Interbellum. Wat was daar zo speciaal aan?
15: Ja, we hadden dit jaar een hete zomer, maar toen waren er ook eigenlijk al super hete zomers. En mensen moesten naar Oostende komen of moesten naar de zee gelokt worden. En niet iedereen kon dat zomaar betalen, had een auto bijvoorbeeld. En daarom werden er trein de plezier ingelegd. Pleziertreinen. En dat was ook letterlijk te nemen. Want op die treinen kon je niet alleen lekker eten, maar kon je ook dansen. En waren er zelfs speciale wagons ingericht om te luisteren naar de radio. Het was alleen een beetje kostelijk, want in

0: ze toch dat sociaal toerisme wel minder lusten op die, in die periode. Ze hadden het liever met het mondaine wereldje. En ze waren super blij als ze 's avonds terug vertrokken, want dan hoorde men zeggen, les petits gens, oh, gelukkig zijn ze terug naar huis 's avonds.
1: Er kon toen gefeest worden op de trein.
0: Ja, inderdaad. Zelfs gedanst. Hè. Er waren danstreinen waar mensen zich konden uitleven. En stel je voor waar ze ook stilletjes konden zitten luisteren naar de radio, want iedereen had dat toen al.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Bram Kersenbeeld van KVRO. Dinsdag, Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
4: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
4: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk de Grauwe.
0: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Bourquani.
8: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats.

0: van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
3: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
4: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
5: U vraagt, uw burgemeester draait.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion? Of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unió waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
9: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Anne Bouwels van de Grote Post.
11: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
9: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
17: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
18: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
20: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
21: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowels van de Grote Post.
11: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Bredense scholen.
3: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
22: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
23: Guy de Lange, wat kunt u ons vertellen over de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende?
24: Ja, de Sint-Peters en Pauluskerk is bij de plaatselijke bevolking toch beter gekend als de Grote Kerken of Pier en Pol. De kerk werd in 1906 feestelijk ingewijd, omdat de vorige kerk, de Sint-Peterskerk, in 1896 afbrandde. Voor de bouw van de nieuwe kerk had koning Leopold II toch wel zijn zegje, want hij was van oordeel dat de monumentale kerk toch goed moest gezien worden voor de toerist die dan hoofdzakelijk per trein Oostende bezocht. Daarvoor werden een paar huizenblokken afgebroken en creëerde men een open ruimte, een plein, voor de monumentale kerk. De architect, niet van de minste, Louis de la Sancerie, die ook het station van Antwerpen tekende, stond in voor het ontwerp van de nieuwe kerk en vond zijn inspiratie in de Dom van Keulen en de Votivkirche in Wenen. De neo-gotische kerk, in de vorm van een Latijns kruis, met twee torens van ongeveer 72 meter hoog, was het uitgangbeeld voor de toerist die Oostende binnenkwam. De kerk heeft veel geleden door de twee oorlogen en in de jaren 50-60 werden nieuwe glasramen geplaatst van de hand van Michel Martens uit Varsenaren. 1960 werd de kerk beschermd als monument en werd gerestaureerd volledig in drie fases in de laatste helft van de 20e eeuw.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een...